Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweij. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te volgen, zowel te voet als per fiets. In september is er een speciale dag met kunstenaars die toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen, door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het Kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. De brandweer heeft het smeulende deel afgeblust en het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Sef. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: 9.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: denkt, check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Waarschijnlijk veroorzaakt door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oeverterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij.

0: En overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. En regelmatig komt de zon erbij.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: carillon aan het gemeentehuis in Sint-Antonis werd vorig jaar verwijderd. De dorpsraad heeft een nieuwe locatie voor het klokkenspel op het oog. Emu Jansen van de dorpsraad vertelt waarom ze voor deze locatie hebben gekozen.
1: Het carillon is 49 jaar geleden door de gemeenschap geschonken aan de gemeente ter ere van het 500-jarig bestaan van de parochie. Dus het is echt gekomen, kijk, de carillon hing aan het voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt nu worden woningen. Daar past de carillon niet meer in, want daar hoor je binnen. Dus als je daar woont, en dat past er niet meer. Dus dat moest er weg. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk zonde als dat verdwenen zou worden. Dus wij als dorpsraad dachten, ja, dat is jammer. Dat carillon moet eigenlijk bewaard blijven. Dus we hebben dus contact opgenomen met we hebben heel veel contact met de nieuwe eigenaar van het pand. Die zei, ja, wij hoeven er wel niks mee. Jullie mogen het hebben. Dus we zijn met een plan begonnen van, nou, hoe krijgen we die weer terug in het dorp? Het liefst op de brink, want dat hoort thuis. We zijn in contact gekomen met het kerkbestuur. Die dus zei van, nou, dat is een mooi verhaal. En die hebben hetzelfde idee. En ze zei, ja, wij willen daar de kerk wel beschikbaar voor stellen. Nou, toen zijn we dus gaan kijken en zoeken. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de kerk zit een klein torentje. En daar zou precies in passen.
0: Wat zijn de hoofdpunten die nog moeten gebeuren voor het plaatsen van het carillon in de kerk?
1: En daar zijn we nu dus mee bezig. Twee verhalen die daar gaan spelen. Het vergunningentraject en het financiële traject. Want carillon van 50 jaar oud. Nou, de klokken die moeten dus onderhoud hebben. De klepels die moeten dus geüpdate worden. De muziekcomputer, ja, 50 jaar oud, is niet meer van deze tijd, werkt niet meer, was ook stuk niet meer. Dus er moet een nieuwe muziekcomputer op die het aansturen. De bekabeling moet vernieuwd worden, moet een frame gemaakt worden. Nou ja, er moeten heel veel dingen gebeuren. Nou, daar zijn we nu vanuit de dorpsraad met een werkgroepje actief mee bezig. Enkele mensen vanuit de dorpsraad en enkele bewoners van het dorp zijn daarmee bezig. Het doel is om volgend jaar, als de parochie 550 jaar bestaat, de carillon is nog 50 jaar oud. En dan vinden we dat hij weer moet klinken over de brink.
0: Een carillon plaatsen lijkt me niet een heel goedkope opgave. Hoeveel gaat het hele project kosten?
1: Ja, we hebben een raming gemaakt. Als we alles gaan kijken, dan komen we toch uit op een 25.000 euro dat het gaat kosten. Maar het ligt nu bij de klokkendokter. Die heeft ook nog vecht liggen. Die gaat ook dadelijk ons helpen om weer leven in de klokken te krijgen. We zijn voornemens om een campagne op te starten voor bedrijven voor een symbolisch bedrag een klok kunnen adopteren.
0: En kunnen mensen dan zelf een liedje aanvragen als ze een nummer adopteren? Of dat dan weer net niet?
1: Daar zijn we nog aan het kijken. Dat zou wel het allermooiste zijn, maar zover zijn we. Want we hebben eerst gezegd, dat die details zijn we nog niet helemaal bezig. Theorie zouden we met 5 liedjes kunnen beginnen. Alleen wordt dan de buren worden denk ik gek als iedere keer hetzelfde liedje horen. Maar daar kunnen we dan uit laten groeien. En daar heb ik nog niet helemaal zicht op, want het zijn speciale bestanden wat er beschikbaar is en hoe dat gaat lopen. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar dat zou wel het mooiste zijn, dat we dus niet een liedje kunnen aanvragen.
2: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Donald Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het erop dat er iets met het dier aan de hand is. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het zijn brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het grote gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van de 3e slachtoffer is alsnog niets bekendgemaakt. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In de regio kan ook hier en daar een mistbank voorkomen. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer in 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route met het thema Alles kan loopt tot eind september en omvat 36 kunstobjecten verspreid over 15 kilometer. In september is er een speciale dag waarop kunstenaars toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen. Door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. De brandweer heeft het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog en regelmatig komt de zon erbij.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
4: Het is langzaamaan wat drukker aan het worden onderweg, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee, behalve dan op de A27 vanuit Gorkum. In de file voor knooppunt Hooipolder, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3100.

0: Het carillon aan het gemeentehuis in Sint-Antonis werd vorig jaar verwijderd. De dorpsraad heeft een nieuwe locatie voor het klokkenspel op het oog. Emu Jansen van de dorpsraad vertelt waarom ze voor deze locatie hebben gekozen.
1: Het carillon is 49 jaar geleden door de gemeenschap geschonken aan de gemeente ter ere van het 500-jarig bestaan van de parochie. De carillon hing aan het voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt nu worden woningen. Daar past de carillon niet meer in, want daar hoor je binnen. Dus als je daar woont, dat past er niet meer. Dus dat moest er weg. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk zonde als dat verdwenen zou worden. Dus wij als dorpsraad dachten, ja, dat is jammer. Dat carillon moet eigenlijk bewaard blijven. Dus we hebben dus contact opgenomen met we hebben heel veel contact met de nieuwe eigenaar van het pand. En die zei, ja, wij hoeven er wel niks mee. Jullie mogen het hebben. Dus we zijn met een plan begonnen van, nou, hoe krijgen we die weer terug in het dorp? Het liefst op de brink, want daar hoort het thuis. We zijn in contact gekomen met het kerkbestuur. Die dus zei van, nou, dat is een mooi verhaal. En die hebben hetzelfde idee. En ze zei, ja, wij willen daar de kerk wel beschikbaar voor stellen. Nou, toen zijn we dus gaan kijken en zoeken. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de kerk zit een klein torentje. En daar zou het precies in passen.
0: Wat zijn de hoofdpunten die nog moeten gebeuren voor het plaatsen van het carillon in de kerk?
1: En daar zijn we nu dus mee bezig. Het zijn twee verhalen die daar gaan spelen. Het vergunningentraject en het financiële traject. Want carillon van 50 jaar oud. Nou, de klokken die moeten dus onderhoud hebben. De klepels die moeten dus geüpdate worden. De muziekcomputer, ja, 50 jaar oud, is niet meer van deze tijd, werkt niet meer, was ook stuk niet meer. Dus er moet een nieuwe muziekcomputer op die het aansturen. De bekabeling moet vernieuwd worden, moet een frame gemaakt worden. Nou ja, er moeten heel veel dingen gebeuren. Nou, daar zijn we nu vanuit de dorpsraad met een werkgroepje actief mee bezig. Enkele mensen vanuit de dorpsraad en enkele bewoners van het dorp zijn daarmee bezig. Het doel is om volgend jaar, als de parochie 550 jaar bestaat, dan zijn de carillons nog 50 jaar oud. En dan vinden we dat die weer moet klinken over de brink.
0: Een carillon plaatsen lijkt me niet een heel goedkope opgave. Hoeveel gaat het hele project kosten?
1: Ja, we hebben een raming gemaakt. Als we alles gaan kijken, dan komen we toch uit op een 25.000 euro dat het gaat kosten. Maar het ligt nu bij de klokkendokter. Die heeft ook nog vecht liggen. Die gaat ook dadelijk ons helpen om weer leven in de klokken te krijgen. We zijn voornemens om een campagne op te starten voor bedrijven die dus voor een symbolisch bedrag een klok kunnen adopteren.
0: En kunnen mensen dan zelf een liedje aanvragen als ze een nummer adopteren? Of dat dan weer net niet?
1: Daar zijn we nog aan het kijken. Dat zou wel het allermooiste zijn, maar zover zijn we. Want we hebben eerst gezegd, dat die details zijn we nog niet helemaal bezig. Theorie zouden we met 5 liedjes kunnen beginnen. Alleen wordt dan de buren worden, denk ik, gek als ik hetzelfde liedje hoor. Maar daar kunnen we dan uit laten groeien. En daar heb ik nog niet helemaal zicht op, want het zijn speciale bestanden wat er beschikbaar is en hoe dat gaat lopen. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar dat zou wel het mooiste zijn, dat we dus niet een liedje kunnen aanvragen.
2: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.
3: Fever Dream is de nieuwe single van Alex Warren. De song gaat over iemand ontmoeten precies op het moment dat hij emotioneel uitgeput en eenzaam is. Die ontmoeting voelt zo intens dat het haast onwerkelijk is. Als een fever dream.
2: Nieuwe muziek. Nu op Omroep.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend lokale tijd zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de meivakantie verloopt de spits tot nu toe vrij rustig. Er zijn wel hier en daar wat files hoor, maar meestal zijn ze korter dan anders. Een paar uitschieters in de regio. Allereerst A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier over 7 kilometer. Ook de A27 staat erbij naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam een file. 4 kilometer, 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 6 kilometer. Een kleine 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Het nummer Better Than Ever van Jared Grant viert hoe de liefde tussen Jared en zijn vrouw na een zware periode sterker is dan ooit. Better Than Ever. Marvin Gaye-achtige zwoelheid spat er vanaf met warme vocalen en een...

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route met het thema Alles kan loopt tot eind september en omvat 36 kunstobjecten verspreid over 15 kilometer. In september is er een speciale dag waarop kunstenaars toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsgieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. De brandweer heeft het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het gaat goed op de wegen in de regio. Hier en daar een korte file. Eentje springt er bovenuit. Dat is de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Young Gun Silver Fox bracht recent het live album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album, de live versie dus. Bij Omroep

0: Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Grave gewonnen. Door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. Een bosbrand bij het kabouterpad in Boksmeer is zaterdagmiddag snel onder controle gebracht door de brandweer. De brand, die ongeveer 5 bij 4 meter besloeg, werd door een getuige deels zelf gedoofd. Door de aanhoudende droogte is het risico op brand in de regio verhoogd. De brandweer heeft het gebied nat gemaakt om herontsteking te voorkomen. En tot zover het Schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

0: Het carillon aan het gemeentehuis in Sint-Antonis werd vorig jaar verwijderd. De dorpsraad heeft een nieuwe locatie voor het klokkenspel op het oog. Emu Jansen van de dorpsraad vertelt waarom ze voor deze locatie hebben gekozen.
1: Het carillon is 49 jaar geleden door de gemeenschap geschonken aan de gemeente ter ere van het 500-jarig bestaan van de parochie. De carillon hing aan het voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt nu worden woningen. Daar past de carillon niet meer in, want daar hoor je binnen. Dus als je daar woont, dat past er niet meer. Dus dat moest er weg. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk zonde als dat verdwenen zou worden. Dus wij als dorpsraad dachten, ja, dat is jammer. Dat carillon moet eigenlijk bewaard blijven. Dus we hebben dus contact opgenomen met we hebben heel veel contact met de nieuwe eigenaar van het pand. En die zei, ja, wij hoeven er wel niks mee. Jullie mogen het hebben. Dus we zijn met een plan begonnen van, nou, hoe krijgen we die weer terug in het dorp? Het liefst op de brink, want dat hoort thuis. We zijn in contact gekomen met het kerkbestuur. Die dus zei van, nou, dat is een mooi verhaal. En die hebben hetzelfde idee. En ze zei, ja, wij willen daar de kerk wel beschikbaar voor stellen. Nou, toen zijn we dus gaan kijken en zoeken. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de kerk zit een klein torentje. En daar zou het precies in passen.
0: Wat zijn de hoofdpunten die nog moeten gebeuren voor het plaatsen van het carillon in de kerk?
1: En daar zijn we nu dus mee bezig. Het zijn twee verhalen die daar gaan spelen. Het vergunningentraject en het financiële traject. Want carillon van 50 jaar oud. Nou, de klokken die moeten dus onderhoud hebben. De klepels die moeten dus geüpdate worden. De muziekcomputer, ja, 50 jaar oud, is niet meer van deze tijd, werkt niet meer, was ook stuk niet meer. Dus er moet een nieuwe muziekcomputer op die het aansturen. De bekabeling moet vernieuwd worden, moet een frame gemaakt worden. Nou ja, er moeten heel veel dingen gebeuren. Nou, daar zijn we nu vanuit de dorpsraad met een werkgroepje actief mee bezig. Enkele mensen vanuit de dorpsraad en enkele bewoners van het dorp zijn daarmee bezig. Het doel is om volgend jaar, als de parochie 550 jaar bestaat, de carillon is nog 50 jaar oud. En dan vinden we dat hij weer moet klinken over de brink.
0: Een carillon plaatsen lijkt me niet een heel goedkope opgave. Hoeveel gaat het hele project kosten?
1: Ja, we hebben een raming gemaakt. Als we alles gaan kijken, dan komen we toch uit op een 25.000 euro dat het gaat kosten. Maar het ligt nu bij de klokkendokter. Die heeft ook nog vecht liggen. Die gaat ook dadelijk ons helpen om weer leven in de klokken te krijgen. We zijn voornemens om een campagne op te starten voor bedrijven die voor een symbolisch bedrag een klok kunnen adopteren.
0: En kunnen mensen dan zelf een liedje aanvragen als ze een nummer adopteren? Of dat dan weer net niet?
1: Daar zijn we nog aan het kijken. Dat zou wel het allermooiste zijn, maar zover zijn we. Want we hebben eerst gezegd, dat die details zijn we nog niet helemaal bezig. Theorie zouden we met 5 liedjes kunnen beginnen. Alleen wordt dan de buren worden denk ik gek als ik hetzelfde liedje hoor. Maar daar kunnen we dan uit laten groeien. En daar heb ik nog niet helemaal zicht op, want het zijn speciale bestanden wat er beschikbaar is en hoe dat gaat lopen. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar dat zou wel het mooiste zijn, dat we dus niet een liedje kunnen aanvragen.
2: Dichterbij dan je denkt. Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl figuur, glamoureus, beroemd en omgeven door drama.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt, nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026... verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van een 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die gepaard ging met verschillende knallen. De brandweer voorkwam dat het vuur de woning bereikte. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te verkennen, zowel te voet als per fiets. In september is er een speciale dag met kunstenaars die toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor Gilde in de voormalige gemeente Grave gewonnen, door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
6: Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
7: In Dark Before the Dawn van de band Sommieux draait het om hoop houden in een zware periode. Aftellen tot betere tijden en wachten op het eerste licht.

0: 4 mei is het weer theater na de Dam in de Schouwburg in Kuik. En Berry Reijnen is een beetje de centrale persoon in de organisatie. Berry, kun je een beetje de luisteraars toelichten wat er gaat gebeuren, hoe laat het is en wat het inhoudt?
1: Ja, dat kan ik. Zoals jaren zijn we intussen gewoon op 4 mei, s'avonds om 9 uur, in de Schouwburg in Kuik te starten met een voorstelling. En die heet Theater na de Dam. En dat is Theater na de Dam is een organisatie die al vanaf 2010 in Nederland bestaat. En die elke keer na de grote ceremonie herdenking op de Dam, die op tv verschijnt, om 9 uur in de Schouwburg starten wij met spelen. En om 9 uur, omdat dan mensen na de plechtigheden naar huis kunnen en voor de televisie kunnen gaan zitten. Dat hebben wij opgelost, trouwens in Kuik, doordat mensen al om voor 8 in de kleine zaal op een groot scherm de uitzending van de NOS kunnen zien, kunnen bijwonen. En daarna gaan ze gewoon naar de grote zaal voor de voorstelling. Zo, en in Kuik doen we dat nu voor de, ik dacht, vanaf de 19. Dus zeg maar 7 jaar. Ja.
0: En wat kunnen de mensen verwachten?
1: Dit jaar kunnen ze een stuk verwachten, een toneelstuk verwachten. En dat gaat over het thema. We moeten onze geschiedenis leren begrijpen. En je ziet op het ogenblik dat iedereen daarmee bezig is met dat thema. En onze geschiedenis komt voort uit de Tweede Wereldoorlog. En de bedoeling is eigenlijk dat we snappen wat er nu aan de hand is, dat dat ook in de jaren 30 al gebeurde. En wat is er van over? De mensen van boven de 80 en koffers. Koffers vol verhalen. Dus wat mensen gaan zien is koffers vol verhalen. Daar gaat de voorstelling over.
0: En is er nog zang?
1: Wat zeg je nou?
0: Is er zang, muziek?
1: Er is muziek, er is geen zang, er is muziek. Dat is een muziek die is onderdeel van elke scène. Die, zeg maar, de muziek speelt eigenlijk de ondertoon van de emotie. Waardoor de beleving in de zaal wat groter zou kunnen zijn.
0: Maar je hebt wel acteurs.
1: Ik heb 10 acteurs, waarvan er 7 in of op de vloer zitten. En 3 zijn ook op de vloer, maar die zitten op een speciaal podium. Want dat zijn de mensen die na de voorstelling kijken en daar iets over zeggen, iets te vertellen hebben.
0: Hoe kunnen de mensen aan kaartjes komen? Eigenlijk is het gratis, maar ja,
1: de voorstelling is gratis, maar je moet, en dat heeft te maken met de brandweer en met het aantal mensen wat we willen hebben. Je moet reserveren bij de Schouwburg. Dus gewoon schouwburgkuik.nl en dan moet je gewoon reserveren. En er zijn vrije plaatsen, dus je kunt geen plek reserveren. En voor mensen die moeilijk ter been zijn, of graag of vanwege een ringleiding iets nodig hebben, als ze dat erbij zetten, dan kunnen we daar rekening mee houden.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt-het-vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
11: Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag? Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die gepaard ging met verschillende knallen. De brandweer voorkwam dat het vuur de woning bereikte. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te verkennen, zowel te voet als per fiets. In september is er een speciale dag met kunstenaars die toelichting geven bij hun werk. Albert Schel heeft het koningsschieten voor Gilde in de voormalige gemeente Grave gewonnen, door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden.

0: trauma in Eindhoven. Bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen. Dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Cap Verde toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt-het-vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-3128-00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda, Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro, er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die door een gescheurde tank moeilijk te blussen was. De brandweer voorkwam uitbreiding naar de woning. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, loopt tot eind september en omvat 36 kunstobjecten verspreid over 15 kilometer. In september is er een speciale dag waarop kunstenaars hun werk toelichten. Informatie is beschikbaar via folders en online. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Graven gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 7 kilometer file tussen Malden en Haps door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het carillon aan het gemeentehuis in Sint-Antonis werd vorig jaar verwijderd. De dorpsraad heeft een nieuwe locatie voor het klokkenspel op het oog. Emiel Jansen van de dorpsraad vertelt waarom ze voor deze locatie hebben gekozen.
1: Het carillon is 49 jaar geleden door de gemeenschap geschonken aan de gemeente ter ere van het 500-jarig bestaan van de parochie. Dus het is echt gekomen, de carillon hing aan het voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt nu woningen. Daar past de carillon niet meer in, want daar hoor je binnen. Dus als je daar woont, dat past er niet meer. Dus dat moest er weg. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk zonde als dat verdwenen zou worden. Dus wij als dorpsraad dachten, dat is jammer. Dat carillon moet eigenlijk bewaard blijven. Dus we hebben dus contact opgenomen met we hebben heel veel contact met de nieuwe eigenaar van het pand. Die zei, wij hoeven er wel niks mee. Jullie mogen het hebben. Dus we zijn met een plan begonnen van, hoe krijgen we die weer terug in het dorp? Het liefst op de brink, want daar hoort thuis. We zijn in contact gekomen met het kerkbestuur. Die dus zei van, dat is een mooi verhaal. En die hebben hetzelfde idee. En ze zei, wij willen daar de kerk wel beschikbaar voor stellen. Nou, toen zijn we dus gaan kijken en zoeken. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de kerk zit een klein torentje. En dat zou precies inpassen.
0: Wat zijn de hoofdpunten die nog moeten gebeuren voor het plaatsen van het carillon in de kerk?
1: En daar zijn we nu dus mee bezig. Het zijn twee verhalen die daar gaan spelen. Het vergunningentraject en het financiële traject. Want een carillon van 50 jaar oud. Nou, de klokken die moeten dus onderhoud hebben. De klepels die moeten dus geüpdate worden. De muziekcomputer, 50 jaar oud, is niet meer van deze tijd, werkt niet meer, was ook stuk niet meer. Dus er moet een nieuwe muziekcomputer op die het aanstuurt. De bekabeling moet vernieuwd worden, moet een frame gemaakt worden. Nou ja, er moeten heel veel dingen gebeuren. Nou, daar zijn we nu vanuit de dorpsraad met een werkgroepje actief mee bezig. Enkele mensen vanuit de dorpsraad en enkele bewoners van het dorp zijn daarmee bezig. Het doel is om volgend jaar, als de parochie 550 jaar bestaat, want de carillon is nog 50 jaar oud. En dan vinden we dat hij weer moet klinken over de brink.
0: Een carillon plaatsen lijkt me niet een heel goedkope opgave. Hoeveel gaat het hele project kosten?
1: Ja, we hebben een raming gemaakt. Als we alles gaan kijken, dan komen we toch uit op een 25.000 euro dat het gaat kosten. Maar het ligt nu bij de klokkendokter. Die heeft ook nog vecht liggen. Die gaat ook dadelijk ons helpen om weer leven in de klokken te krijgen. We zijn voornemens om een campagne op te starten voor bedrijven die dus voor een symbolisch bedrag een klok kunnen adopteren.
0: En kunnen mensen dan zelf een liedje aanvragen als ze een nummer adopteren? Of dat dan weer net niet?
1: Daar zijn we nog aan het kijken. Dat zou wel het allermooiste zijn, maar zover zijn we een keer. Want we hebben eerst gezegd, dat die details zijn we nog niet helemaal bezig. In theorie zouden we met 5 liedjes kunnen beginnen. Alleen wordt dan de buren worden denk ik gek als ik hetzelfde liedje hoor. Maar daar kunnen we dan uit laten groeien. En daar hebben we nog niet helemaal zicht op, want het zijn speciale bestanden, wat er beschikbaar is en hoe dat gaat lopen. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar dat zou wel het mooiste zijn, dat we dus niet een liedje kunnen aanvragen.
2: Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin gaat over een eenzijdige relatie. Je hebt alles gegeven, maar de andere niet. Nu wens je succes en bewaar je liefde voor iemand die het wel verdient.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
4: omroeplvc.nl. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar drie verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om drie verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. Drie van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzaam op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Haps. 10 kilometer en 25 minuten komt doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
8: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
10: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten? Of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
1: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaszeggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douwen op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, die door een gescheurde tank moeilijk te blussen was. De brandweer voorkwam uitbreiding naar de woning. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, loopt tot eind september en omvat 36 kunstobjecten verspreid over 15 kilometer. In september is er een speciale dag waarop kunstenaars hun werk toelichten. Informatie is beschikbaar via folders en online. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Graven gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt wat drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A73, waar twee verschillende files staan. Allereerst tussen Nijmegen en Haps, 8 kilometer en 25 minuten. Ongeveer nog tot kwart voor twee vanmiddag komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A73 naar Maasbracht, ook file tussen Roermond en Linnen. 5 kilometer en 10 minuten. Eén rijstrook is er dicht vanwege een kapotte vrachtwagen ook. Dan de A59 naar Den Bosch. Daar staat file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: 4 mei is het weer theater na de Dam in de Schouwburg in Kuik. En Berry Reijnen is een beetje de centrale persoon in de organisatie. Berry, kun je een beetje de luisteraars toelichten wat er gaat gebeuren, hoe laat het is en wat het inhoudt?
1: Ja, ja, dat kan ik. Zoals jaren zijn we intussen het gewone op 4 mei, 's avonds om 9 uur, in de Schouwburg in Kuik te starten met een voorstelling. En die heet Theater na de Dam. En dat is, Theater na de Dam is een organisatie die al vanaf 2010 in Nederland bestaat en die elke keer na de grote ceremonie herdenking op de Dam, die op tv verschijnt, om 9 uur in de Schouwburg starten wij met spelen. En om 9 uur, omdat dan mensen na de plechtigheden naar huis kunnen en voor de televisie kunnen gaan zitten. Dat hebben wij opgelost, trouwens in Kuik, doordat mensen al om voor achten in de kleine zaal op een groot scherm de uitzending van de NOS kunnen zien, kunnen bijwonen. En daarna gaan ze gewoon naar de grote zaal voor de voorstelling. Zo, en in Kuik doen we dat nu voor de, ik dacht, vanaf 19. Dus zeg maar 7 jaar. Ja.
0: En wat kunnen de mensen verwachten?
1: Dit jaar kunnen ze een stuk verwachten, een toneelstuk verwachten. En dat gaat over het thema: we moeten onze geschiedenis leren begrijpen. En je ziet op het ogenblik dat iedereen daarmee bezig is met dat thema. En onze geschiedenis komt voort uit de Tweede Wereldoorlog. En de bedoeling is eigenlijk dat we snappen wat er nu aan de hand is, dat dat ook in de jaren 30 al gebeurde. En wat is er van over? De mensen van boven de 80. En koffers. Koffers vol verhalen. Dus wat mensen gaan zien is koffers vol verhalen. Daar gaat de voorstelling over.
0: En is er nog zang?
1: Wat zeg je nou?
0: Is er zang, muziek?
1: Er is muziek, er is geen zang, er is muziek. Dat is een muziek die is onderdeel van elke scène. Die, zeg maar, de muziek speelt eigenlijk de ondertoon van de emotie. Waardoor de beleving in de zaal wat groter zou kunnen zijn.
0: Maar je hebt wel acteurs.
1: Ik heb 10 acteurs, waarvan er 7 in of op de vloer zitten. En 3 zijn ook op de vloer, maar die zitten op een speciaal podium. Want dat zijn de mensen die naar de voorstelling kijken en daar iets over zeggen, iets te vertellen hebben.
0: Hoe kunnen de mensen aan kaartjes komen? Eigenlijk is het gratis, maar
1: ja, de voorstelling is gratis, maar je moet, en dat heeft te maken met de brandweer en met het aantal mensen wat we willen hebben, je moet reserveren bij de Schouwburg. Dus gewoon schouwburgkuik.nl en dan moet je gewoon reserveren. En er zijn vrije plaatsen, dus je kunt geen plek reserveren. En voor mensen die moeilijk ter been zijn, of graag of vanwege een ringleiding iets nodig hebben, als ze dat erbij zetten, dan kunnen we daar rekening mee houden.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro... waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Haps 7 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht tot 14:15. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, die door een gescheurde tank moeilijk te blussen was. De brandweer voorkwam uitbreiding naar de woning. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, loopt tot eind september en omvat 36 kunstobjecten verspreid over 15 kilometer. In september is er een speciale dag waarop kunstenaars hun werk toelichten. Informatie is beschikbaar via folders en online. Albert Schel heeft het koningsschieten voor gilden in de voormalige gemeente Graven gewonnen door de houten vogel bij het 161ste schot naar beneden te halen. Het evenement, georganiseerd door het Kloveniersgilde, werd gekenmerkt door een sportieve strijd tussen de gilden. Schel ontving zijn titel van raadslid Edwin van Kraai, die zijn persoonlijke betrokkenheid benadrukte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Bezel en Roermond staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Het carillon aan het gemeentehuis in Sint-Antonis werd vorig jaar verwijderd. De dorpsraad heeft een nieuwe locatie voor het klokkenspel op het oog. Emu Jansen van de dorpsraad vertelt waarom ze voor deze locatie hebben gekozen.
1: Het carillon is 49 jaar geleden door de gemeenschap geschonken aan de gemeente ter ere van het 500-jarig bestaan van de parochie. Dus ik kom, kijk, de carillon hing aan het voormalige gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt nu worden woningen. Daar past de carillon niet meer in, want daar hoor je binnen. Dus als je daar woont, en dat past er niet meer. Dus dat moest er weg. En dat vonden wij als dorpsraad eigenlijk zonde als dat verdwenen zou worden. Dus wij als dorpsraad dachten, ja, dat is jammer. Dat carillon moet eigenlijk bewaard blijven. Dus we hebben dus contact opgenomen met we hebben heel veel contact met de nieuwe eigenaar van het pand. En die zei, ja, wij hoeven er wel niks mee. Jullie mogen het hebben. Dus we zijn met een plan begonnen van, nou, hoe krijgen we die weer terug in het dorp? Het liefst op de brink, want dat hoort thuis. We zijn in contact gekomen met het kerkbestuur. Die dus zei van, nou, dat is een mooi verhaal. En die hebben hetzelfde idee. En ze zei, ja, wij willen daar de kerk wel beschikbaar voor stellen. Nou, toen zijn we dus gaan kijken en zoeken. En zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de kerk zit een klein torentje. En daar zou het precies in passen.
0: Wat zijn de hoofdpunten die nog moeten gebeuren voor het plaatsen van het carillon in de kerk?
1: En daar zijn we nu dus mee bezig. Het zijn twee verhalen die daar gaan spelen. Het vergunningentraject en het financiële traject. Want een carillon van 50 jaar oud. Nou, de klokken die moeten dus onderhoud hebben. De klepels die moeten dus geüpdate worden. De muziekcomputer, ja, 50 jaar oud, is niet meer van deze tijd, werkt niet meer, was ook stuk niet meer. Dus er moet een nieuwe muziekcomputer op die het aansturen. De bekabeling moet vernieuwd worden, moet een frame gemaakt worden. Nou ja, er moeten heel veel dingen gebeuren. Nou, daar zijn we nu vanuit de dorpsraad met een werkgroepje actief mee bezig. Enkele mensen vanuit de dorpsraad en enkele bewoners van het dorp zijn daarmee bezig. Het doel is om volgend jaar, als de parochie 550 jaar bestaat, want de carillon is nog 50 jaar oud. En dan vinden we dat hij weer moet klinken over de brink.
0: Een carillon plaatsen lijkt me niet een heel goedkope opgave. Hoeveel gaat het hele project kosten?
1: Ja, we hebben een raming gemaakt. Als we alles gaan kijken, dan komen we toch uit op een 25.000 euro dat het gaat kosten. Maar het ligt nu bij de klokkendokter. Die heeft ook nog vecht liggen. Die gaat ook dadelijk ons helpen om weer leven in de klokken te krijgen. We zijn voornemens om een campagne op te starten voor bedrijven die voor een symbolisch bedrag een klok kunnen adopteren.
0: En kunnen mensen dan zelf een liedje aanvragen als ze een nummer adopteren? Of dat dan weer net niet?
1: Daar zijn we nog aan het kijken. Dat zou wel het allermooiste zijn, maar zover zijn we een keer. Want we hebben eerst gezegd, dat die details zijn we nog niet helemaal bezig. Theorie zouden we met 5 liedjes kunnen beginnen. Alleen wordt dan de buren worden, denk ik, gek als ik hetzelfde liedje hoor. Maar daar kunnen we dan uit laten groeien. En daar heb ik nog niet helemaal zicht op, want het zijn speciale bestanden wat er beschikbaar is en hoe dat gaat lopen. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar dat zou wel het mooiste zijn, dat we dus niet een liedje kunnen aanvragen.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: De nieuwe single van BTS heet Swim en is de leadsingle van hun nieuwe album Arirang dat op 20 maart jongstleden uitkwam.
2: Nieuwe muziek.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60... waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files, zoals bijvoorbeeld de A27 bij Daag-Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. A58 Breda Tilburg voor Bavel 10 minuten vertraging. En de A59 tenslotte knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Made en Waspik 6 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl. ICT-oplossing.nl.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: plaat hoor wel. Ja. Standing Outside in the Rain, Skipper Wise hier in Afslag LVC. Mooie plaat om deze maandag editie van Afslag LVC mee te beginnen, kan ik je zeggen. Maar als je buiten in de regen staat, is toch wel vervelend. Dat zou natuurlijk vanavond eventueel kunnen gebeuren als je nog ergens naar een dodenherdenking gaat. Als je dat wilt bijwonen. Kan het zijn dat er hier en daar een drupje regen gaat vallen? Dat zou zomaar kunnen. Ja, en als je binnen in de regen staat, mensen, dat is natuurlijk nog veel erger eigenlijk. Want ja, dat betekent dat er iets met je dak niet helemaal in orde is. En moet je er toch even naar laten kijken. Nou, hoe dan ook, welkom bij een nieuwe Afslag LVC hier bij Omroep Land Verkuik. Mijn naam is Jan Debe en tot aan de klok van 6 uur ga ik je bezighouden op jouw ritje van je werk naar huis of misschien wel van huis naar je werk. Je hebt ook mensen die moeten nog werken vanavond. Bijvoorbeeld onze Robert Kooijmans, die moet vanavond nog de deur uit, want die gaat nog verslag doen van de diverse dodenherdenkingen in de regio. Dus daarover misschien later nog wat meer, wie weet. We hebben sowieso ook nog de agenda voor je in deze aflevering van Afslag LVC. Verder kijken we naar het streek nieuws. De verkeersinformatie komt voorbij. En we gaan ook op de beurs kijken, behalve in Engeland, want daar wordt vandaag niet gehandeld. De overige beurzen zijn gewoon open, dus daar kijken we straks eventjes naar. En we hebben veel muziek voor je, dus laten we gauw beginnen.
1: Jan Debe. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Ted. Nou, is dat volgens mij helemaal niet zo lief als je dat tegen iemand zegt. Nee, daar scoor je niet echt mee volgens mij. Dat geloof ik niet. En daarvan natuurlijk UB40. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment rondom het land van Kuik. Zo heb je op de A12 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Chaka Khan op de radio. En I Feel For You hier in Afslag LVC. Want daar luister je naar. Maak tot aan de klok van 6 uur. Zoals je dat elke werkdag kan doen hier bij Omroep Land van Kuik. Straks na 6 kan je luisteren naar Rod Atoon en zijn Tropical Vibes natuurlijk. En daarna hebben we nog de wonderjaren met Jan van der Broek. En we hebben ook nog om 8 uur natuurlijk de dodenherdenking. Daar gaan wij verder zelf geen live verslag van doen. Dat niet, maar we geven je wel de gelegenheid natuurlijk om 2 minuten stilte te betrachten. Zo heet dat. Nu even geen stilte nog, want we gaan naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u een overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: zo heette die plaat. Won't go home without you. Nou, dat zijn toch al hele leuke beloftes. Hè? Maroon 5 hoorde hier in afslag LVC. En daarvoor hadden we natuurlijk de agenda. Die hoor je straks over een klein uurtje nog een keertje natuurlijk. Want hebben we in elk uur hebben we zien al zitten omstreeks 10:50. Zometeen het streeknieuws. Dat gaan we zo meteen met je delen. En voor die tijd heb ik nog een gouden ouwe voor je. En die is afkomstig van de middle of the road.
1: Dit is afslag LVC.
2: Uw presentator, Jan Dirk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij de dodenherdenkingen in Land van Kuik is maandagavond extra toezicht van BOA's. Dit besluit volgt op de bekladding van het Nationaal Monument in Amsterdam, waarbij activisten van Palestine Action Amsterdam betrokken waren. Er zijn geen aanvragen voor demonstraties rondom de herdenkingen die op 11 locaties plaatsvinden. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die gepaard ging met verschillende knallen. De brandweer voorkwam dat het vuur de woning bereikte. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route met het thema Alles kan omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te volgen, zowel te voet als per fiets. Gratis folders met informatie zijn beschikbaar langs de route en online. In september is een speciale dag met kunstenaars.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien. Daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.
4: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En dat zijn ze voor nu.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Tom's ook wel eens in de file, hè? In de film, daar staan ze ook wel eens in de file, ja. Dus daar gaan we eventjes naar kijken hoe het nou met de files is rondom het land van Kuik. Dan ben je ook weer een beetje op de hoogte daarvan als je onderweg bent naar huis. Of als je misschien nog onderweg moet naar het land van Kuik van buiten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Misschien moet je hier wel werken of zo. Of nog een boek gaan terugbrengen bij de Biep of iets dergelijks, hè? Dat zou kunnen. We kijken even naar de A12. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de IJsselbrug en Arnhem-Noord. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 dan. Even kijken, wat is daar aan de hand? Goed. Dat is een... Goed. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Oh, ja, nee, nou zie ik het, ja, inderdaad. Een parkeerplaats. Hè? Parkeerplaats is afgesloten. De rijbaan is afgesloten. En dat is bij de lucht, is dat. Nou, dan weten we dat ook weer. Dat is op de A59 dan. En op de A2, daar heb je langzaam rijdend verkeer tussen Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West. Meer file nieuws straks.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: in the House of Love. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Hè? Ben je dan iemand die met zo'n klein cameraatje rondloopt, zo zeg maar, om te kijken wat ze allemaal aan het doen zijn in het huis der liefde? Of ja, in ieder geval iets met liefde daar rondomheen. Hè? Wie weet. Nou goed, maakt allemaal niet uit verder. Was not was, was dit op je radio. We gaan even naar iets serieus toe. En dat heeft te maken met herinneringscovers die op dit moment gecreëerd worden voor mensen met dementie. Omdat herinneringen toch vaak wel weer opgehaald kunnen worden wanneer ze dingen van vroeger terugzien of terughoren of zo. Laten we even gaan luisteren naar deze bijdrage van Dion.
1: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
2: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen. Met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
3: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer. Waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger. Mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
2: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle en Laat het licht aan. En dat is een nieuwe plaat van hem. En die maakte die naar aanleiding van de documentaire Kinderen van Dementie, die zijn stiefzusje Ranma Tolboom maakte in 2024. Over ouders in een gezin die vroegtijdig dementie krijgen. En welke impact dat eigenlijk een beetje heeft voor de kinderen, zeg maar. En ja, op basis daarvan werd deze plaat gemaakt, natuurlijk. En ja, dat is toch wel goed, denk ik, dat er even aandacht aan besteed is. Voor de rest hadden we natuurlijk een prachtig item over de herinneringenkoffers die beschikbaar zijn bij Biblio Plus voor mensen met dementie, zodat ze misschien toch wel weer een herinneringspuntje kunnen oppakken. Zometeen deel 2 van Afslag 11 WC. Hier is eerst Chic.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden. Een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het zuiden van het land begonnen. De meeste files hebben niet al te veel vertraging, maximaal zo'n 10 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor Bergen op Zoom Zuid, 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht Centrum ook 20 minuten op onthoud en er staat daar zo'n 15 kilometer file. A27 Utrecht Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, daar rijdt het langzaam en staat het stil over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij Rosmalen Oost is de afrit dicht, dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier.
7: Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Wat dat betreft ben ik vrij breed qua muziekkeuze ook wel. Want ook dit vind ik eigenlijk wel een hele mooie plaat. Deze classic van de Hollies, All the Air That I Breathe. Die heb je nou geluisterd. En dat was eigenlijk een beetje ook de opener van het tweede uur van Afslag LVC. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van dit radio feuilleton. Wat je elke werkdag kunt beluisteren bij Omroep Land van Kuik tussen 4 en 6 uur 's middags. Ook vandaag dus deze 4e mei 2026. De Hollies, daar begonnen we mee. Ik had voor het nieuws eigenlijk nog iets meer van Chic willen draaien, want die begon net lekker te lopen met My Forbidden Lover. Maar toen kwam er een reclameblok overheen. Ja mensen, oude tijden herleven, er worden weer advertenties verkocht. Dat is altijd goed. Als jij ook wil adverteren met jouw bedrijf of project hier bij Omroep Land van Kuik, dan moet je straks even opletten. Dan laat ik even precies horen hoe dat moet. Maar we gaan eerst even beginnen met Afslag LVC, want we hebben veel te doen. Want we gaan namelijk nog in de agenda kijken. Straks hebben we het streeknieuws nog voor je. We kijken ook nog op de beurs, maar dat is pas tegen 5:50. En we hebben natuurlijk heel veel muziek voor je onderweg. Dus welkom bij deel 2.
1: Jan Debe. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Michael Jackson, ja, hij maakte toch wel hele diverse muziek eigenlijk. Dit was ook eens een eentje. Dirty Diana hoorde je hier in afslag LVC. En daarmee komen we eventjes toe aan de verkeerssituatie. Want dat gaat ook allemaal door natuurlijk, hè, het verkeer. Nou ja, gaat door, dat is een groot woord. Het staat ook wel stil hier en daar. Zo heb je bijvoorbeeld op de A12 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de IJsselbrug en knooppunt Grijshoord. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Dan kijken we op de A50. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 9 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En op de A59, daar is de service parkeerplaats van de lucht is daar afgesloten. Dus daar kun je even niet terecht voor service. Hè? En je hebt daar 2 kilometer langzaam rijden het verkeer ook nog tussen de afrit Sertogenbosch-Maaspoort en afrit Sertogenbosch-West. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Dit is dan de Nederlandse versie inderdaad. Ik draaide vorige week de originele Italiaanse van Eros Ramazzotti. Dan heet die Terra Promessa. In dit geval is het Als de wereld van ons is van Marco Borsato. Die kwam uit 1994. En het origineel van Eros Ramazzotti dus uit 1984. En dat betekende voor Ramazzotti zijn doorbraak in de mallenmolen die muziekindustrie heet. Dat dan weer wel. En Als de wereld van ons is, ja, daar kan je van zeggen dat zou heel mooi zijn. Alleen de wereld is helaas niet van ons. Die wordt namelijk op dit moment bestierd door de World Economic Forum en de Trilateral Commission, hè, waar onze premier Jetten ook in ieder geval in 2021 lid van was. En ook in dit jaar nog zelfs wordt vernoemd in diverse stukken. En ja, formeel is dat dan een club die dan bezig is met het verdelen, nou ja, het bestendigen van de samenwerking tussen Noord-Amerika, West-Europa en Japan. Maar goed, de club is wel opgericht door David Rockefeller. En dat was een zoon van een hele grote Amerikaanse oliemagnaat. Dat dan weer wel. Ja, goed. Zometeen gaan we verder met de agenda van het Land van Kuik. Gewoon lekker dicht bij huis blijven. Hè. Is misschien wel beter ook, hè? Want politiek is allemaal niks. We gaan even verder met muziek. Brian Adams en Heaven hier in Afslag LVC.

0: deze werd ook door vele artiesten gecoverd, hè, deze prachtige ballad. Je hebt geluisterd naar Bryan Adams op je radio en Heaven, zo heette deze. En zometeen hebben we nog veel meer mooie muziek onderweg. Boney M heb ik zometeen nog voor je bijvoorbeeld. En Kylie Minogue en Robbie Williams samen, dat hebben we ook nog. En nog veel meer, er kan nog iets klaarstaan. Nou, daar komen we zo op. Je hoort het zo vanzelf. We gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. De locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

blijft het een heel mooi lief liedje. Deze Neverending Story van Limaal hier in Afslag LVC. Misschien ben jij wel onderweg naar huis al van je werk, dat zou kunnen. Of onderweg vanuit je vakantiehuisje weer terug naar huis. We gaan in ieder geval samen onderweg naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er zo meteen al vast aan. Maar we gaan ook eventjes luisteren naar Robbie en Kylie en Kids. Dus geen Kiss, dat is iets anders. Dat zou ook wel lekker zijn met Kylie trouwens. Want volgens mij, ja, leuk snoetje ervoor wel. Goed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij de dodenherdenkingen in Land van Kuik is maandagavond extra toezicht van BOA's. Dit besluit volgt op de bekladding van het Nationaal Monument in Amsterdam, waarbij activisten van Palestine Action Amsterdam betrokken waren. Er zijn geen aanvragen voor demonstraties rondom de herdenkingen die op 11 locaties plaatsvinden. In Kuik is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand aan de Kardinaalsmuts. Bij de naastgelegen woning zijn ramen gesprongen en een schutting is verwoest. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand die gepaard ging met verschillende knallen. De brandweer voorkwam dat het vuur de woning bereikte. De kunstroute in Mil is geopend door wethouder Joost Hendricks en Bert Verweijen. Deze route, met het thema Alles kan, omvat 36 kunstobjecten en is tot eind september te volgen, zowel te voet als per fiets. Gratis folders met informatie zijn beschikbaar langs de route en online. In september is een speciale dag met kunstenaars.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg.
4: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan de A59. Daar heb ik nu nog maar één melding. En dat is bij de service parkeerplaats De Lucht. Die is gesloten.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

nieuw zeggen ze dan. Milky met Just The Way You Are. Ja, daar heb ik zo mijn twijfels over. Want dat muziekje, dat melodietje. Volgens mij is het al eerder ooit gebruikt in nummers. Ja, en soms moet je van bepaalde platen... ja, dan worden ze wel eens gecoverd, hè. En soms worden ze er beter op, maar vaak ook niet. Dus ja, deze versie van Milky. Ja, ik zou eigenlijk zeggen van, ga iets anders doen. Ja, een beetje verder met Milking of zo, weet ik veel. Nou goed, maakt verder niet uit, hè. Dit is Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur hier bij Omroep Land van Kuik. Je luistert naar een plaat uit 1978. Van het album Night Flight to Venus is dit Boney M. Op datzelfde album stonden trouwens de grote hits The Rivers of Babylon en de B-kant van de single Brown Girl in the Ring. Maar we draaien nu het verhaal van een Russische lillekert, zeg maar. Ja.

0: tijdje op nummer 1, hoor. In die tijd moet ik zeggen. Ja, Max Werner en Rain in May. Ja, de maand die mei heet is weer aangebroken. Dus ja, hij mag weer. Hè. Zo kunnen we het ook wel weer zeggen. Ja. Max Werner was natuurlijk ook eerder al betrokken bij de band Kajak. Dus dat deed hij ook goed. En later ging hij solo en maakte hij onder andere deze platen. Ja, dit is wel de meest bekende eigenlijk van hem als solo-artiest. Dat dan weer wel. Goed, Max Werner op je radio. Zometeen gaat het verder met mooie muziek. Maar eerst gaan we eventjes kijken naar de verkeerssituatie. De meldingen nemen wel wat af. Er komt ook hier en daar wat bij, zie ik nou trouwens. De A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A59, daar is de afrit naar de service parkeerplaats van de lucht gesloten, nog steeds. En op die A59 heb je ook 2 kilometer. Nee, dat is niet waar. 9 kilometer zelfs. Stilstaand verkeer tussen afrit Os en knooppunt Hintham. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Day is van dit van Crystal om precies te zijn. Leuke plaat hoor op zich. Ja, het doet me denken aan China. Die hebben, als ze het nieuwjaar hebben, hebben ze altijd Golden Week. Nou, dan wordt er gezopen, jongen. Het duurt er gewoon 2 weken, doen ze erover. Dus ja, dat doen ze heel goed. Hé, hey, we gaan eventjes kijken naar de financiële situatie op dit moment in op de diverse beurzen, kan ik zeggen. De AEX die sloot op 1004,6 punten. En we vertrokken van 1014,1. Dat is 0,9% in de min, helaas. Nou, Engeland kunnen we overslaan, want daar werd vandaag niet gehandeld. Dus de FTSE 100, die krijg je morgen weer van me. Dan kijken we even naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7200 punten. En dat is 0,4% in de min. En op de Nasdaq, even kijken, die staat op 25.020 punten. Dat is eveneens 0,4% in de min. Nou, dan kijken we nog even naar de edelmetalen eerst maar. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Is ook wel eens beter geweest. Maar ja, dat moeten we maar eventjes afwachten hoe dat precies zich ontwikkelt. Goud wordt verhandeld tegen €3870,25. En zilver tegen €62,55. Prijzen zijn per troy ounce. En dan kijken we nog naar de crypto tot slot. De bitcoin wordt verhandeld tegen €68.218. En voor een Ethereum, die is een klein beetje opgelopen sinds vorige week, betaal je €2008.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Closer heette deze plaat van Nio. Die heb je kunnen beluisteren hier in Afslag LVC, mensen. En daarmee komen we aan het einde alweer van deze aflevering van Afslag LVC. Dan moet ik even mijn schermpje terugpakken. Dan kan ik ook zien wat ik aan het doen ben. Oh ja, dat is wel fijn, inderdaad. Dan ga ik je vertellen dat we aan het einde gekomen zijn van Afslag LVC... voor deze maandag, de 4e mei 2026. Straks om even kijken. Na 6 kun je gaan luisteren naar Rod Atonum te beginnen hier bij Omroep Brand van Kuik. En zijn Tropical Vibes, dat is tussen 6 en 7 natuurlijk... Van 7 tot 9 kun je luisteren naar Jan van der Broek met de Wonderjaren. En om 8 uur dan houden we met z'n allen eventjes 2 minuten stilte en herdenken wij de doden die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat gaan we gewoon ook eventjes doen. En ja, er worden ook verschillende reportages van gemaakt door onze redactie. Maar die krijg je morgen te zien via Omroep Land van Kuik TV. In de loop van de dag dan komen die beschikbaar. Dus die kun je via tv en uiteindelijk ook via de app kun je ook gaan bekijken natuurlijk. Nou, morgen ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC. Dat is dan tussen 4 en 6 wederom. En ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. Die is van een dame die ook naar Europa komt weer om wat concerten te geven. Nou ja, wat concerten. Ze gaat er 16 doen in de Paris Le Défense Arena, heet dat. Tussen 12 september en 17 oktober. Het gaat natuurlijk over Céline Dion. En toen begon ze ook al te zingen. Daar wacht eventjes mee. Nee, stil. Jij mag zo. En Céline Dion die gaat dus 16 concerten geven. Het waren er aanvankelijk een stuk minder. Maar er zijn er al een aantal extra toegevoegd vanwege de grote belangstelling. En dat gebeurt allemaal op 1 locatie. Dat is in Parijs, in La Défense Arena. Tussen 12 september en 17 oktober Céline Dion. Nu kun je ze nog even gaan beluisteren tot aan de reclame met Because You Love Me.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo... ter waarde van ruim €1 miljard. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land hebben niet al te veel vertraging. Maximaal nog altijd zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom Zuid 12 kilometer file met een kwartier op onthoud. A27 Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum bijna 25 minuten vertraging. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog een klein kwartier extra reistijd. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Os. Bij de afrit van Os is de rechte rijstrook dicht. Sterker nog, de afrit is dicht. En de rechte rijstrook van de A59. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten op onthouden. Dit komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ja hoor, daar zijn we weer. Rot in de ether. Panic. Ja, tropical vibes. We gaan weer swingen. Tropische klanken gaan we maken hier bij Omroep Land van Kuik. Met Rotje. Heerlijk swingen, dames en heren. Luisteraars. Daar gaan we dan, hè. We gaan beginnen met de Antilliaanse nummer.

0: Oscar de Leon met Llorarás. En daarvoor Aïcha Koné met Maestro. Ja, heel weinig gepraat, heel veel muziek vandaag bij Tropical Vibes. Omroep Land van Kuik.
1: Een beetje lusteloos, depri of zelfs moedeloos. Omroep Land van Kuik brengt de zon in huis. Met Mr. Sunshine himself. Je luistert naar Rotatoon. Tropical Vibes.

0: Bonnie, c'est pas la, la hija y la mama. Dus de dochter en de moeder. En daarvoor was Black Affairs met Camilla. En daarvoor heeft u kunnen luisteren naar Belisario López y su charanga. Sí, señor. Dit is voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. Dit is Rotje met Tropical Vibes. Dus world muziek, Latin, Afrikaanse muziek. In ieder geval swingende klanken hier bij Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

Heerlijk. Rachel Magula met Acacia. En Ramon Orlando was daarvoor met Cantando se fue. En daarvoor was Ray Barreto, No me paren la salsa. Dit is Omroep Land van Kuik, by the way, met Rutje. Lekkere, tropische klanken, heerlijke muziek, swingen geblazen.

Tony Cruz met No Eres Tú. Heerlijke muziek. Ja, en daarvoor kon je luisteren naar Puerto Rican Power met Tu Cariño. Amigos, ik zie dat ik weer aan het einde kom van het programma hier bij Omroep Landelijk Uit. De Tropical Vibes, die gaan eindigen helaas. Ja, ik zou zeggen, hopelijk hebben jullie genoten van de lekkere muziek. En hopelijk luisteren jullie weer volgende week bij Omroep Landelijk Uit naar de Tropical Vibes. Amigos, hasta la próxima y adiós.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim 1 meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik.
10: Tabritechniek.nl.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op deze maandagavond. We zetten de klok terug naar 1999. Een jaar vol verwachtingen, veranderingen en natuurlijk onvergetelijke muziek. Terwijl buiten de week net begonnen is, nemen we je even mee terug in de tijd waarin MSN nog moest komen en we cassettebandjes terugspoelden met een pen. De eeuwwisseling hing in de lucht en overal voelde je dat er iets bijzonders ging gebeuren. Maar vanavond draait het om de sfeer van toen, de klanken van 99 en jouw herinneringen. Dit zijn de Wonderjaren.

0: In 1999 schreef Lance Armstrong geschiedenis door de Tour de France te winnen. Kort daarna verscheen hij in Nederland, onder andere bij de Ronde van Boxmeer. Reportage van L1 liet zien hoe groot zijn populariteit was op dat moment. Fans stonden rijen dik om een glimp van hem op te vangen. Het was het begin van een indrukwekkende wielerperiode, al weten we inmiddels dat zijn verhaal later een hele andere wending kreeg. Maar in 1999 was hij simpelweg de held van de wielerwereld.
1: Uren voor de start stond het parcours al vol, wachtend op die ene man die daags ervoor nog geschiedenis had geschreven op de Champs-Élysées, Lance Armstrong. Hij rijdt hier een eerrondje met Michael Bogert, maar die bleek bij aankomst van de renners een uurtje daarvoor niet de populairste Nederlandse wielrenner. Want dat was de man in de eend, Mark Lots. Mark, ik heb zelden over te vechten om bij in de buurt te komen als vandaag.
2: Ja, voor een camera bodyguards metnemen. Ja. Ja, ik weet het wel niet. Het gaat er blijkbaar bij. Hè.
1: Ja, wat er kan gebeuren in 3 weken.
2: Ja, ja, ik druk hier.
1: En ik denk dat we eens goed kijken. Dan sta ik nog veel man op de eend leunen, dan kom je naar mijn toes.
2: Ja, dat erom. Maar ik heb gewoon Armstrong, deze ding hier 100 meter weer. Dat is, Armstrong. Ja,
3: die is niet interessant.
4: Mark Lotje, ben je veel interessant als Armstrong of niet?
1: Het is ongelooflijk wat er gebeurt vandaag met Mark.
5: Ja, dit is niet wat we verwachten hadden, denk ik. Dus we komen gewoon even aan en op. Ja, kijk, René kende me eigenlijk al van zin in de auto, dus dat is wel raar. Normaal gesproken, ja, oké, als het wielerpacks gaan, dan kennen ze me aan, ja.
1: En ook de kamergenoot van Lots was er gisteren. Michael Bogert, hallo. De circus gaat beginnen, Michael. Hoe is het met je?
6: Goed.
1: Moe?
6: Ja?
7: Hartstikke fit.
1: Nieuwe slaappartner vanavond. Slaap je wel nog goed? Zonder Mark?
6: Gaat nog hartstikke goed. Ik heb hem niet gemist vannacht.
1: Nou, 3 weken hebben ze hem eindelijk weer terug en dan moesten we hem weer deilen met duizenden.
5: Ja, inderdaad, dus zo ja. En met telefoontjes en met wijde gewoon niet allemaal. En morgen moet ik wel gewoon gaan werken. Dus als ik thuis kom, is zij weg. En als zij thuis komt, lig ik al te slapen, denk ik. Dus zoveel zelf voor ons komende 2 weken ook nog niet zien. Ja,
1: het circus heeft wel een einde. Breng een vlotte fiets, anders dan is er motor te voet in de runde.
5: Ik moet morgen eens even kijken waar ik naartoe moet. De groetjes.
1: Maar dat viel nog niet mee, want Ivanka moest met de fiets dezelfde route afleggen als Lance Armstrong, die net was gearriveerd. En toen was de chaos compleet.

0: Aan het einde van 1999, vlak voor de eeuwwisseling, was er ook veel aandacht voor illegaal vuurwerk. Het NOS-journaal berichtte uitgebreid over de gevaren en de handel die steeds groter werd. Mensen wilden groots uitpakken met het jaar 2000, maar dat bracht ook risico's met zich mee. Hulpdiensten waarschuwden voor ongelukken en probeerden de schade te beperken. Het laat zien hoe de spanningen rond de millenniumwisseling niet alleen feestelijk was, maar ook een serieuze kant had.
1: Vlinderbommen, Chinese rollen, granaatbommen en strijkers. Het vuurwerkteam van de Noord-Nederlandse politiekorpsen heeft gisteren een grote slag geslagen. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van illegale vuurwerkhandel. De lijn liep via België. In de haven van Antwerpen nam de politie 75.000 kilo verboden vuurwerk in beslag. Ook in Duitsland werden huiszoekingen gedaan. De politie noemt het vuurwerk levensgevaarlijk.
2: Het onderzoek wat we dat nu hebben gezien, is het ook vuurwerk wat zoveel schade teweeg kan brengen dat mensen zich daar zeker niet van bewust blijken te zijn.
1: Eerder werd door hetzelfde interregionale team op verschillende plaatsen in ons land al 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De twee gearresteerde mannen worden ook met die vondst in verband gebracht. De handel in verboden vuurwerk is dit jaar vroeger begonnen. Volgens de politie is de verkoop ook omvangrijker dan andere jaren. In 1995 werd nog 350.000 kilo vuurwerk onderschept. Een jaar later 250.000 kilo. En twee jaar geleden ging het om 150.000 kilo. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet bekend. Er lijkt op het eerste gezicht sprake van een afname de afgelopen jaren. Maar alleen al bij de smokkel die nu aan het licht is gekomen, werd ongeveer net zoveel in beslag genomen als in het hele jaar 1997.
3: Kan het zijn dat het millennium een rol speelt in de hoeveelheid vuurwerk die in beslag genomen wordt?
2: Of dat echt de achtergrond is, is voor ons heel moeilijk te bepalen. Maar als je kijkt naar het vuurwerk wat op dit moment binnenkomt, dan gaan we er zeker vanuit dat dat vele malen meer is als in de normale oud- en nieuwe jaren.
1: In onze buurlanden geldt een veel minder strenge regelgeving voor vuurwerk. Vooral in de grensstreek heeft de politie druk met het bestrijden van de illegale handel. De politie Midden- en West-Brabant heeft dan ook een eigen vuurwerkteam opgericht.
4: Het vuurwerkteam dat bestaat het jaar voor het eerst. Dat zijn 7 mensen, 5 vanuit de politie, 1 van de Koninklijke Marché en eentje van de douane. En die 7 mensen die gaan op een rechercheachtige manier de illegale vuurwerkhandel te lijf.
1: Het korps in Brabant heeft daarnaast een kliklijn geopend waar burgers de illegale praktijken kunnen melden.

0: Omroep Land van Kuik terug naar jouw wonderjaren.
1: Thank you very much. I'm Cher. This song is off my second hit album.

maart 1999 kreeg een donkere rand door de zogenaamde Legionella-ramp. Tijdens de West-Friese flora bleken bezoekers besmet te zijn geraakt met de Legionella-bacterie, vermoedelijk via bubbelbaden op de beurs. Wat begon als een onschuldige tentoonstelling eindigde als een tragedie. Minstens 32 mensen overleden en 100

0: Ministerie van Volksgezondheid slaat groot alarm. Onder de 80.000 bezoekers van de afgelopen maand gehouden bloemententoonstelling Westfriese Flora is een uiterst gevaarlijke ziekte uitgebroken, de veteranenziekte.
1: Talloze mensen raken na bezoek aan de Westfriese Flora ziek en worden in het ziekenhuis opgenomen. De verschijnselen zijn hoge koorts, kortademigheid, grote vermoeidheid, verwardheid, hoofdpijn, spierpijn. Al snel vallen er doden. Onderzoek dat gestart werd wijst uit dat de legionella-soort die de slachtoffers maakte aanwezig is in een bubbelbad van...
2: Dan krijg je helemaal een, in de aerosolenwolk, zo kan je het zien.
3: Een aerosolenwolk?
2: Dat zou de waternevel zou dan de oorzaak geweest kunnen zijn.
1: Bij het onderzoek naar de oorzaak van de verspreiding van de bacterie bleken de leidingen van de flora in slechte staat te zijn. Een monument herinnert aan het gebeuren in 1999. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst, kort na de ramp, spreekt toenmalig minister van Volksgezondheid, Els Borst.
4: We hebben riolering aangelegd, we hebben waterleiding aangelegd. En net als je dan denkt dat je alles voor elkaar hebt, dat je daarmee de gevaren voor de volksgezondheid hebt ingedampt, slaat de natuur uit onverwachte hoek toe.

0: 8 februari 1999 staat in het geheugen van veel automobilisten gegrift. Het was een dag waarop alles tegen zat. Sneeuw, gladheid en gekantelde vrachtwagens zorgden voor een verkeerschaos van ongekende omvang. In totaal stonden er maar liefst 975 kilometer file in Nederland. Een absoluut record. Urenlang stonden mensen vast, zonder te weten wanneer ze weer konden doorrijden. Radio's draaiden overuren en koffie werd schaars. Het was een dag waarop geduld de enige oplossing was.
1: De meeste sneeuw viel in de zuidwestelijke helft van het land, in Den Haag zelfs bijna 20 centimeter. Rijkswaterstaat zette gisteravond al tientallen strooiwagens in, maar op een aantal plaatsen viel zoveel dat er niet tegenaan te strooien en te vegen viel.
2: Ja, ik zit nog steeds even op mijn knopje te drukken, want we zitten tegen het record aan. De teller staat nu op 976.
3: Zo.
2: Sterker nog, 986.
3: We zijn er.
2: Ja. Nou, dat is toch leuk om mee te maken.
3: Dit is een all-time record.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja,
3: en gaan we richting de 1000, denk je?
2: Dit is nog even afwachten of hij nog verder gaat stijgen. Op het moment blijft hij zo'n beetje rond de 89 hangen. Maar
3: nou,
2: zou zomaar weer kunnen dadelijk. En

We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wonderjaren. Een uur vol 1999. De muziek, de sfeer en die typische eind van de eeuw vibes. Misschien bracht het je even terug naar een schoolfeest, een vakantie of gewoon een moment dat je nooit bent vergeten. Straks in het volgende uur duiken we dieper het jaar in met nog meer grote hits en mooie verhalen. Dus blijf erbij, want de Wonderjaren gaan zo meteen gewoon verder. Tot zo.

Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij nog steeds een uur Wonderjaren. In de tweede uur duiken we opnieuw in 1999. Een jaar vol iconische muziek, denk aan Ricky Martin met Living La Vida Loca. Whitney Houston, die samen met Mariah Carey scoorde met When You Believe. En Lou Bega, die de hele wereld liet swingen op Mambo No. 5. Het was een tijd van grotere refreinen en nog grotere sterren. Dit uur staat er vol met die herkenbare klanken. Dus zet het volume gerust iets hoger. Dit is jouw reis terug naar 1999.

0: Op 11 augustus 1999 gebeurde er iets bijzonders. Midden op de dag werd het plotseling donker. Een totale zonsverduistering trok over een groot deel van Europa en ook Nederland en België kregen een indrukwekkend stukje mee. Mensen stonden buiten met speciale brillen, keken omhoog en alles was even stil. Het was een magisch moment dat velen zich goed kunnen herinneren. Op televisie legde Umberto Tan het fenomeen haarfijn uit, maar eigenlijk moest je het gewoon zelf beleven. Even leek het of de wereld tot stilstand kwam.
1: Dan gaan we nu rechtstreeks naar Tine van Houts in Lands End. Tine, we zagen net in het eclipsprogramma, het rechtstreeks eclipsprogramma, ook al druïden achter jou dansen. Waren dat die regendansen of die wolkendansen die we zagen toen?
2: Nou, dat waren zonnedansen, maar ze hebben niet echt heel veel geholpen. Hoewel de regen op een bepaald moment heel even ophield. Het bleef donker, maar dat was eigenlijk wel interessant. Omdat daardoor die verduistering toch opeens heel, heel snel kwam. En het was een heel, ja, toch spookachtig moment. Omdat het opeens zo verschrikkelijk donker werd, zelfs voordat we de zon al gezien hadden. We hebben daar wat beelden van gemaakt en ik hoop dat jullie die daar kunnen zien van het, op het moment dat het helemaal donker werd hier. En dat de druïden in het donker aan het dansen waren met de armen om elkaar heen. Daarvoor hadden ze al op trommels geslagen, op fluiten geblazen, een liedje gezongen waarbij ze zongen dat de regen weg moest gaan en voorlopig niet terug mocht komen. Het mooiste eigenlijk van de eclips hier was dat het wel helemaal donker werd, maar dat er toch een prachtige rand van licht langs de hele horizon bleef. Een rand van licht, een soort roze oranjeachtige gloed had die. En een grote zwerm vogels die ging daar toen op topsnelheid doorheen. En dat was eigenlijk een heel, heel mooi moment. En meteen daarna werd het heel gauw weer licht. En vlak daarna begon de zon te schijnen, maar ja, toen was het te laat voor ons en onze brilletjes.
3: Nou, ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Wie is de mol? Die vraag houdt Nederland nog steeds ieder jaar bezig, maar het begon allemaal in 1999. 10 onbekende Nederlanders reisden af naar Australië voor het allereerste seizoen van Wie is de Mol. Samen moesten ze opdrachten uitvoeren en geld verdienen, maar één van hen saboteerde alles in het geheim. Het was spannend, mysterieus en totaal anders als wat kijkers gewend waren. Al snel zat heel Nederland fanatiek mee te puzzelen. Wie loog, wie speelde een slim spel. De basis voor een tv-klassieker was gelegd.
1: 18 dagen geleden kwamen 10 gewone Nederlanders, 5 vrouwen en 5 mannen van alle leeftijden, naar Australië om een heel bijzonder spel te spelen. De mol. Ze wisten niet veel. Eigenlijk wisten ze helemaal niets. Ze wisten alleen dat ze heel goed op elkaar moesten letten. Ze arriveerden in Cairns, Noord-Australië.

Voor veel Belgen is 4 december 1999 een datum om nooit te vergeten. Op die dag gaven Philip van België en Mathilde van België elkaar het jaarwoord. Het land stond even stil bij dit koninklijke huwelijk, dat symbool stond voor hoop en verbondenheid. Duizenden mensen verzamelden zich langs de route en miljoenen keken mee op televisie. Wat toen begon als een sprookjeshuwelijk, groeide uit tot een koningspaar dat vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt. 1999 kreeg zo ook een vleugje romantiek en nationale trots.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: 1999 was ook het jaar waarin televisie voorgoed veranderde. Een nieuw concept deed zijn intrede. 6 deelnemers die 100 dagen lang samenleven in een luxe villa, continu gevolgd door camera's. Het programma heette Big Brother en groeide uit tot een regelrechte sensatie. Kijkers zaten massaal gekluisterd aan de buis om te zien wie bleef en wie moest vertrekken. Het was spannend, soms een beetje geniepig en vooral enorm verslavend. Niemand kon toen vermoeden dat dit het begin was van een compleet nieuw tv-tijdperk dat we vandaag nog steeds kennen.
2: 15 september 1999. Het begin van Big Brother. 9 mensen die elkaar niet kennen gaan geheel vrijwillig tot het eind van het jaar wonen in het Big Brother huis in Almere. Geen contact met de buitenwereld, geen privacy, overal camera's, back to basic en een beloning van 250.000 gulden voor 1 van de 9.
3: Iedereen meenemen.
4: Dan neem ik de rechterkant, Bianca. Ga je mee?
3: Alle bewoners van het Big Brother huis.
4: Echt mee hoor.
3: Kunnen die zich nu verzamelen?
4: Hi, daar wil je niet gezien.
3: Ik moet je helaas nu meenemen.
4: Ja. Het is, ik moet je helaas vastleggen.
5: Oké.
4: Het is tijd om te gaan.
5: Oh ja?
4: Ben je bereid?
3: Nog een laatste kus.
4: Ben je bereid?
5: Jij denkt gewoon foto's.
4: Zoals je altijd van mij weet, gebruik je altijd voor buiten stand-in.
5: Ja.
4: Heb je er zin in?
5: Ja, ik ben er ook aan toe hoor.
3: Wat zeg je?
5: Ik heb er 2 uur in de auto gezeten hier van tevoren en het moet ook wel gebeuren.
4: Nou, okay. Zodra zijn wij allemaal weg en zit je daar gewoon gezellig met z'n 9. We gaan deze kant op. Daphne, als jij de achterste rij staat, hebben we iedereen?
3: Ja, we hebben nog niet iedereen.
4: Kom mee, wie missen we nog? Wie missen we nog?
3: Daar, Martin.
4: Wacht even, loop nog niet te ver. Loop voor je uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Martin, die heb ik niet gezien. Stond hij aan mijn kant?
3: En Tara?
4: Dag. Hallo. We waren je even kwijt.
6: Ja, zeker.
3: Kom maar.
4: Wij hebben de eer om iedereen op pad te sturen en het programma eigenlijk echt te openen. Ben je klaar voor? We geven geen hand, duurt veel te lang. We wensen je veel succes.
3: Ja.
4: Daar ga je.
3: Nou, welkom.
4: De deur staat open. Ja, je kan gewoon doorlopen. Dag meid. Dag jongen, succes hè.
3: Tot ziens.
4: Dag Bianca.
3: Ik ga heel even
4: Willem.
3: Opstaan. Dan kan
4: succes.
3: Ik er
4: niet
3: bij.
4: Succes.
3: Karin, succes.
4: Succes jongen.
3: Zet hem op.
4: Daar gaan ze. Kijk.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt-het-vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, gestopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters.
10: Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bosgebied aan de Holteese dijk in Overloon is na de bosbrand van 30 april weer veilig verklaard. De brandweer heeft alle resterende brandhaarden gedoofd en meerdere nakontroles uitgevoerd om smeulende resten en nieuwe brandhaarden te controleren. Het gebied is nu volledig vrij van gevaar. Een bestuurder uit Sint-Antonis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar na een ernstige aanrijding op de N272. Bij het ongeval raakten meerdere inzittenden gewond, waaronder 2 ernstig. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder onvoorzichtig reed en het ongeval veroorzaakte. De gemeente Land van Kuik herdenkt op maandagavond 4 mei slachtoffers van oorlogen en vredesoperaties op 11 locaties. In Boksmeer, Kuik, Graven en kleinere kernen zoals Beugen en Maashees worden herdenkingen georganiseerd. Op 10 mei is er een aparte herdenking in Katwijk voor de gesneuvelden van 1940. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed... is positief getest op het hantavirus. Dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit... die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Er werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten? Of aan het einde van een lange werkdag. Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

voicemail van de Nederlandse pop-rockband Rondé gaat over bedrog en loslaten. Ex is een master of disguise, die loog, en nu is hij just a number.

Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. Een Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 11.

0: Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.